3163 en kan land by pastoor Melanie Eisley by 073 570 4578, die Jaap en James Kols by 071 868 6128, Mosselbaai by Debbie Valentine by 082 347 0991, pastoor Malcolm de Jager by 061 022 3092, en Essequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067 664 8337, Dien Ja Crispe by 076 760 3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerust met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Ja, familie ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs, en dat is leuk om samen met u te kan keer. Ek roep na Jesus, Elvira Standele. Ja, familie, die Heere is vir ons getrouw, die Heere is vir ons goed, en ek sê vir julle vandag, ja nee, dat is altijd lekker om samen met julle te kan keer. Die Heere gaan vir ons, jy, die Heere gaan vir ons het ding doen. Ja, nee, familie, ek het een paar boodskapjes ontvang, die en ek sê, bid vir ons, ons maats, voor Jesus vanochtend vanaf 8, vanaf toekomst rus met verskillende gemeentes en gemeenskap tot by Bridgeton Methodiste Kerk, dat die Heere ons mense vrede moet gee en ons veilig laat voel in ons oudsoering gemeenskappe. Kan u asseblief hier die versoek op radio plaas? Ja, nee, ons doen so, dit word gereel dier die Methodiste Kerk van Bridgeton, dier Werner, Jonathan en Bonita Telemakers. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, dit is niemand anders. Goeiemorgen meneer, meneer Monay Pietersen, baie dankie vir die boodskap, die Heere seën vir u, en ja nee, mense, maak seker dat u hulle dit nie gaan misloopie van ochend 8 uur van die toekomst, vanaf toekomst rus, gaan na gemaats word, met die verskillende gemeentes en die gemeenskap tot by Bridgeton Methodiste Kerk. So ja, die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou, daar is nog mense wat omgee vir hierdie dorp. Ons gaan soms direct na ons WhatsAppies toe, Denieke sê, goeie morgen, Denie B, jy moet een mooie en geseende dag hee, warm bly, sterkte aan sy en Stanley en die familie, groete Cyril en Cyril, en baie, baie dankie vir die boodskap. Jason, collega, baie sterkte daar vir jy en die familie, en ja, somtijds dan verstaan die mense en ons, ek sê altijd vir die mense dat, ek het al pijn ervaar van verskillende goed, maar as het kom by die afsterwe van een geliefde, joh, familie, dit is nie lekker nie, so ek vertrouw die Heere en ek weet dat die Heere saam met jy en die familie is, en ja, ons vertrouw dat die Heere altijd by jylle sal bly. Die en ek sê, morgen broer Denny, deurgedra, ek is op soek na een lied of koorkie. Morgen broer die, deurgedra, baie dankie, die Heere sien vir u, ja nie, ons weet die Heere is een God van nabij. Die en ek, hartelike goeiemorgen.
1: Morgen Denny die, baie dankie vir die moeder, dat jy vanochtend vir ons gaan op die tafel sit hoor. Ons waardeer jou, Denny B. Mooi dag vir jou, Mama Dina.
0: Baie dankie, Mama Dina. Altijd ingeskakel, mooi en geseende dag vir Mama Dina ook. Ja, nie familie, Mama Dina, onze eie Mama Dina. Denny sê, morgen, Denny B. Ek is ingeskakel en geniet jou program, want as die Heere vir ons is, wie kan teen ons wees? Geniet jou dag, kom van Brother Canalo van Proefplaas. Baie dankie, brother, die Heere seën vir u, en ek weet, die Heere is altyd een God van nabij. Ja, nee, die ene kie sê vir ons, goeiemorgen, Denneby, wil net vanochtend my meer gevoel gee aan die Breinders gesin met die jin gaan. Kom eens kyk, goed, daar ene kie weer. Ons gaan gewoon net vinnig over kyk. Goeiemorgen, Denneby, wil net vanochtend my meer gevoel gee aan die Breinders gesin met die jin gaan van hulle moeder, Margaret Breinders, mag die Heere julle versterk in die dag wat voorle, baie sterkte van anti-doritary Erasmus en ach, kinders, baie sterkte. Baie dankie daar vir die boodskap vir die familie, en kom ons luister wat sê die ene keer. Hartelike goeiemorgen.
2: Hartelike goeiemorgen, Denny B. Ja, nie ingehaak en ingeskakel, jy het een prachtige, reenerige Ribbesdal. Denny B, ek geloof en vertrouw, dit gaan goed. Denny B, en wil ek vanochtend baie geluk sê daar aan my skoonma Anna Simon en die kant van Melkwood Fontein, as ook oom John Johnson en die kant van Ribbesdal, en dan ook my bestuurder Elene Pype wat vandag verjaar, godsrykste seën, goed het in guns op hulle nuwe lewensjare en mag op haar vader hulle vele jare spaar, baie liefde, Jacques van Vogel, goed gaan en veilig wees.
0: Baie dankie, brother Jacques Windvogel, ja nie, alipadai, die kant van Ribbesdal. Die ene keer sê, morgen meneer Lekkerman, wil net vir Itemba Selte in Oudsoering sê, hou moet speel vir hulle die lied, morgen sal die son weer skyn van Elsbie Delport, baie lief vir julle. kom ons, kijk, ons gaan definitief, we gaan definitief kijken of ons met, en dan gaan ik kijken om hem in te, zoals mensen zeggen, in te squeeze. Deen, ik zeg goeiemorgen, Danny B, ik is blij om u in mijn huis te hebben. Dank je voor die woord. Ik wil net voor al mijn iedereen even maken, zeg, hulle moet een geziende zondag hebben. Speel alsjeblieft, God zorg voor die mosie. Dat komt van Pity van de Ara, mooi, Danny B. Pity, ons het ongelukkig dat ik aan de playlist, zo so, ik zal hem met oorzet naar volgende week, want ik denk verleden week het ons om ook gespeeld, zo so, ja, die playlist verander verschrikkelijk bij je, zo so, ja, bij je dankie. Voor die boodschap. Kom eens luister die ene keer. Hartelijke goeiemorgen.
3: Morgen, Danny B. Ik heb net voor jou gezegd. Baie dankie voor jou opofferingen. Voor zuster Debbie en pastor Melkem. Om te prediken. Dan groet ik mijn zin aan de kant van Albertinia. En voor Sylvie en haar gezin. Dan groet ik zuster Manisa daar. En Roosmo. Zit er maar niet aan woord. Geziende dag en allemaal bij, lieve Jelle. Goedemorgen, Danny B. Ik wil ook net vanmorgen voor Jason zeggen. Bij je sterkte, Jason, met die ingang van je papa. En mag die Heere in jullie relings wees. En ons gewoon vertrouwen. Alles zal goed aflopen, Jason. Sterkte, die kant, nee. Morgen, mama Dina. Morgen. Intia en ook morgen aan mijn eie sister.
0: Baie dankie, Antelena. Baie dankie vir die boodskap. Die Heere seën vir u en baie dankie vir die omgee hart wat u ook het. Irene FM, goeiemorgen.
4: Hartelijke goeiemorgen, brother Danny B. Ingehak en ingeskakel. Wow, dit is een prachtige koel ochtend hier in Mosselbaai. Ja, ons is deurgedraai. Ja, sterk op het werk toe. Ja, van ochtend ben ik baie geluk, sê. En sister Johnny Kibudu wat gestaan 70ste verjaarsdag gevier het, brother Danny B. En Antie Marina, ja, ek is in die kant van Rivers, dat wat haar 82ste verjaarsdag gevier het. Goedheid en gins op die leven. Al ons senior burgers, Antie Lene, Mama Dina, Antie Leeskamp, Antie Millie, hulle eers van ochtend. Hartelijke goed, dit is een prachtige Mosselbaai. Baie liefde en sien van Elzo en Dory.
0: Baie, baie dankie daar, brother Jalzo en Kimmeren. Ja, nee, altijd lekker om die stem te kan horen en allemaal te kan horen waar die van mij die boodschap is. Die ene keer sê, welkom op hierdie zondag. Ochend, brother Danny B, maak my los, Jere, zodat ik een lekker mens voor ander gegroet is. Allemaal wat ingeskakel en dankbaar voor God, wat het goed gevind het om ons wakker te maken. En dit kom van Elmarie in die metrogronde. Dankie. Baie, baie dankie Elmarie. Die Heere seën vir u. Ja, nee familie. Die Heere het vir ons wakker gemaak. En ons is op sy wakker maak. Luisie, daarmee stem ek saam. Deneke sê, morgen sê Deneke ingeskakel uit Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Luister lekker aan jou program. En jou lekker koorkies kom van Annelies Dolf. Mooi dag Deneke. Baie, baie, baie dankie Annelies. Die Heere seën vir u. En baie dankie dat u ook altijd ingeskakel is. Kom ons luister na so koorkie. Efesiërs 6. Kom ons luister aan hom. En dan gaan ons om weer na onze WhatsApps toe. Die Heere seën vir u ingeskakel op Eden FM e-stem in die paradijs.

0: Ja, familie, ingeschakeld op Eden FM, stem in die paradijs. Dat was die program geweest, Power of Praise. Elke zondagochtend tussen 6 en 7, samen met mij, Danny B. En familie, moet niet vergeet nie, wees altijd ingeschakeld op Eden FM, stem in die paradijs. Allangs die kus bij 93.8, Karoo 103.6, Kanaland 97.8, Nuisnaplet bij 99.7, Hesekwa bij 87.8, Uniondale bij 98.1. Dan kan jullie ook gaan naar onze webteise toe. Dus www.edenfm.co.za of my.edenfm.co.za. En dan is het ook die WhatsAppjes wat jullie voor ons kan sturen bij 060-505-2693. En dan kan jullie ons volgen op Facebook, TikTok, Instagram en ook X. Ja, familie, baie dankie dat jullie ingeskakeld was samen met mij en dat jullie nog steeds ingeskakeld gaan blij wanneer die naast de Anglikaanse kerk wat voor ons alle dienst gaan het en net daarna is het Kingdom Time wat gaan plaatsvind en familie, dat is niemand anders als Apostel Fries en Pastor Tia. En die thema vanochtend van hulle is klaar voorbereide weer. En die Heere is vir ons getrouw. Ja, familie, kom ons gaan na die een WhatsApp toe. Dan kan ons die ene keer sê, morgen sterkte Jason. Ek weet nog nie van wie dit is, maar daar een sê vir Jason sterkte. En dan die ene keer sê, goeiemorgen, brother Danny B. Geseend, ek geniet u program terdee. Sister Kei uit Buffelsjag. Ja, familie, dit is al wat ek voor tyd gehad het en die Heere sien vir jy. Die ene keer aan die collega Jason en dan ook aan allemaal wat nie weet wat ek kan doen nie. Somtijds dan verstaan die mens nie wat aangaan nie, maar die Heere is altyd met ons. Hy is altyd met ons, al woed die storms. Sal ons moet aanhou. Mag jylle geseende dag het, mag jylle geseende week het, en mag jylle een geseende tydperk het, en daar is nog so baie vir ons, wat ons moet doen. Die Heere seën vir jy. Baie dankie vir die stasiebestuurder, en dan ook almal wat my die geleentheid bied, om die vir jylle elke sondag tussen 6 en 7 te kan doen. Die Heere seën vir jy. Shalom.
1: Dames en heren, hier om vir ons te sing, hou net aan, Joshua Jansen.

0: Ja, luisteraars vanmôre. The Kingdom Time met u deel aangaande wat God klaar vir ek en u voorberei het. Weet, baie kere dan wonder een mens en al wat een mens moes geweet het, is dat God het klaar een weg voorberei. En u weet, Kingdom Time wil vanochtend met u deel oor die wee wat God vir ons klaar voorberei het. Jy sien, daar is wee wat een padkaart ons nie kan aanwys nie. En jy weet, daar is wee wat een GPS, ne, die GPS nie vir ons sal kan aandui nie.
1: Ja, GPS staan vir globale positioneringsstelsel.
0: So, dierbare, vanochtend kyk Kingdom Time na die wee wat klaar voorberei is. En as een mens het nie weet nie, dan kan een mens dalk een weg mis. Nou kom ons deel vanmorgen met mekaar aangaande die wee wat klaar vir ek in die voorberei is. Dierbare, die Ou Testament sê God, hy gaan een weg maak, ne? Hy sê, ek maak een weg.
1: In Jesaja 42 vers 16.
0: Ek gaan een weg maak in die Oud Testament. Maar in die Nieuwe Testament kom Jesus en hy sê, ek is die weg. Ek is die weg. So daar is die weg

is almachtig. Hij leert de fundamenten van de aarde. Hij is machtig. Hij bepaalt de grenzen daarvan en spant de meersnoeren op precieze plekken. Hij heeft de zee afgesleept toen het begon uit te worden. In zijn perken gesteld en voor haar gezet tot hiertoe en niet verder niet.

0: sincedwa ile mithandazo ingathi sivuka sime nje engaveli kuthi evela kubazali baphulaphule. Ukhe wathi omnye utata umntana nobenxilile esethaveni ubanjwa intambo yomthandazo. Omnye aphuncuke entweni ibiza kumehlela ngenxa yento iba ubanjwe ngumthandazo kanina ekhaya. Uthi mama unyana khe xa seKapa athi khawubheke eKapa Thixo olungileyo uyojonga abantwana bethu balapho. Yile mithandazo sinje nje yile mithandazo. Kodwa ke bandiye kumphulaphula.
1: Olo si Julia.
0: Molo mama.
1: Ekwepethana goed migo.
0: Baya goed dankie.
1: Si Julia kwal nete sterkste vir Jason Stanley.
0: Mam.
1: Meneer Jengan van sy pa.
0: Mam.
1: Baie sterkte ook aan my niggie Anna Marie. Van vlakte plas. Ons sê vir haar zie, meneer Jengan van haar. Baie sterkte vir al die familie. Ons wil het samen met julle.
0: Goeie.
1: Vir al my Eden maaikies, vir jou familie, my familie, vir Amalse familie. Een mooie en een lieve dag. Baie, baie liefde, julle. En Auntie Poppy.
0: Baie dankie, Auntie Poppy. Enkosi kakhulu andipopi manthatha elithuba ke mna ke lothi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo benihleli imphulaphuleni kuzo kaje kumntana uthule ngegamazi khalumbizana uGeorge uBtsolo Bendonga then thana baphulaphuleni masibona kwixesha elizayo ngexesha elifanayo kulevekezayo. Love you all. Ciao ciao. Woza, Alessandro, woza.

0: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBuco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter Eco Water Tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Thenga kakhulu eBuco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Dala ngeBuco.
1: Buco.
2: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals R1. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
3: Marag malasi, Mr. Roger Jacobs, for mauna ang kaskakal alipat. Dais na uit, yan. Jy begin jou program so lieflik. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om ons seun en Aunt Lies all the way van Concordia, hulle by kom keer in hom. Liefendag, hier, my mense, hulle trap my harte uit, jy, om toe hulle intrek, Mr. Roger. Ek wil net vir hulle sê, hulle moet hierdie program van jy baie geniet vandag. Rita en Gerrit en Frank, ons allemaal geniet het met liefde van Ramona uit Duisna.
4: Dankie Ramona, Berelkins, een kleindochter, Kelsey Kins, raak 16 vandag. Ja, oma sê, veel geluk, Kelsey. And then birthday wishes to Rosemary Sauer and Jolene Reiters en Jaden, ons vriend Jaden Grootboom. Hy sê groete van die ma en ma Sarah, Christian en Louis Liemenberg. Julle is absoluut

0: Good afternoon, enjoying your music every Sunday. Thanks so much. From Sandra, all the way from Park Dean.
1: I yearn to love you, even though I know it's wrong.
2: Auntie Monica is in haak en in geskakel om te luister na die sonde goudse prachtige liedjes. En dan groet dit ook sommer van A tot Z, al die prachtige luisteraars en al die prachtige maatjes van Auntie Monica.

0: âge, mais antiquée, 30 ans, et gisteren, de 26e september, een volle 70 jaar geword. Baie geluk met haar verjaarsdag en Gods rijkste seën oor haar lewe. Ons as haar familie het lekker saamgekeer daar by haar. Sy wil allemaal daar heen, haar sisters, haar broers en al haar familie en geliefdes was daar in Grootbrug om haar speciale dag saam te vier. Aan God al die eer. Sal jy asseblief die song speel Because of You van Peaches and Herbs? Sal jy asseblief dit kan speel as het moontlik is? Baie dankie.
1: Dankie Cheryl Roelse.

Marach, marach, Roger, maar bijna luister, dank je voor jouw mooi programma hoor. Bijna is aangeschakeld. Maar je dank je hoor. Alle radiofamilie, zo goed. Bye bye, Roger. Dank je voor jouw mooi programma. Bye bye. Mama Dai.

Lokal is lekker. Veral in die 70's het muziek gefloreer in Suid-Afrika. Mense soos die Rockets, Walter Brown, Neville Nash, Zane Adam en Pacific Express, die Invaders, en almal wat ek nou genoem het, gaan vanmiddag op Sondag Goud sing. Die eerste een is die Rockets, She Wears My Ring, vir Carol van Borchards. Darling I Love You van Walter Brown, vir Christa Arendse, wat nog aansterk na haar siekte. Neville Nash, Love Me Now, vir Magdalena Botha van Boplaas, Diep Kloof, wat aan haar verloofde Dean Depree die lied sing. Die Invaders, The Last Dance, vir Naomi Baikies van Oudtshoorn. Oman sê, dankie vir die toegewijde mentors van Blanco se tieneraksie, Elsen F. Williams, Hilary Apples, Maxine Skeepers, Des Woodin, Fonny, Shanley, dankie.

0: Dag Roger, welkom in my huis. Roger, ek wil net sê my enige sympathie saam met Jason in die ingang van die pa, ook van my niggie op Vlakteplaas Anna Marie, ons noem haar soms die, en dan vir Ursula Lou in Swiegelaarstraat van al die Swiegelaarstraaters. By jou sterkte, by haar ziens en haar familie. En al my ieder mens is jou familie, my familie, amalse familie, een mooie en een lieflijke dag, lieve julle. Julle eie antipop.
1: Ek

Adrienes. Shine on silver line. Spesiaal vir Corrie van Heerden en Letitia Jacobs wat albei verjaar het. Kom van Sarah Matilda Johnson. Shine on silvery light. Dankie Elle Kuloyes.

0: Goeiemiddag, meneer Roger. Hoop dit gaan baie goed met allemaal. Sal meneer asseblief vir my Penny Lava van Lina Ritchie speel. Kom van Christina de Kwakker. Mooie dag vir allemaal.
1: Geniet het, Christina.

enig en meer gevoel aan my familie, vooral my pa en sisters, wat gisteraand hul sister aan die dood afgestaan het, Florentia Malgas. Dankie Elizabeth Barnett, Manhattans, Forever By Your Side, die 1983 treffer.

0: I send love to Varus.
1: Hartelijk goeiemiddag, Roger. Ja, nee, wat, ik is ook aan het schakel op pad. Hij is toe. Ja, nee, geniet die lekkere programma's. Ik wil ook daar voor mijn drinkjesfamilie, Bush-familie daar in George. Al moet dat het goed gaan, daar kan. Dank je, Roger. And when we're
0: safe in each other. Dank je, meneer Bush. Sing like a song.

0: Pete, wie wat moet het doen als je sterfgevallen in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kies volgens die cliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die breë gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Pet, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texerens, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.